van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

van penkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enigiets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

En ons eerste groet, die klaaglied van een zorg. En ek wens ek kon jou lach weer hoor, in die aand van een zachte.

sommer gister, sommer nou. Een verlede vol bezoekers en berouw. En een aandgebed, ze zandpers van een hartstruk. Bring die bitterheid, die zoetwijn wat ik sluk.

van penkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enigiets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

van penkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enigiets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug. Van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

Van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal. Enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

0: CC Winans met Worthy of It All hierdie week nummer 13. In die 12de plek is dit niemand anders nie as Elevation Worship met hulle snits Hallelujah.
1: Let's clap like this. Yeah.

0: Amen.
1: Andrew Rip sing I Do It Again hierdie week nummer 11. En die tiende plek op die hardloopgeneratie Gospel Top 15 pronk Katie Nicole met haar snit Have Your Way.

0: voel ik het altijd gehad. Want dat is ook om ik kan al drie doen. Ik kan dansen, ik zing en ik kan act. Maar niet in mijn...
1: Ja, wat gebeurt toen?
0: Om terug te komen. Toen zo... Yes, ik heb gewerkt en één dag zie ik toen courant advertentie, die kleine ads, dat is mensen wat veel mensen opleiden als dansinstructors.
1: Ja.
0: En ik heb toen gezien, maar hier iets het net naar mij geroep in die ad.
1: Ja.
0: En ik heb toen respond, ons het bij elkaar gekomen en ons het ons opleiding begin. Ik heb al mijn examens en essay gedaan. Probeer van mijn opleiding ook daar gedaan en zo aan. En ik meen, die rest is geschiedenis.
1: Toen kom je nu terug in Zuid-Afrika uit?
0: Ja.
1: En toen gebeurt wat hier in Amerika?
0: Ik heb eerst voor twee jaar gewerkt bij een dansstudio, bij die mensen wat het initieel begin het.
1: Ja.
0: Maar ik heb zo'n jaar of twee willen gewerkt. En alle manier van doen het net hier voor mij lekker gesit en ik het op mijn eigen gegaan en mijn eigen studio opgemaakt.
1: Hier in Windhoek, maak je toen jouw dansatelier op.
0: Yes.
1: Was je die hele tijd alleen? Was daar iemand wat jou ondersteun het?
0: Ja, daar was iemand wat initieel die eerste studio samen met mij begin het.
1: Ja.
0: Ons was zeker voor 4, 5 jaar het ons saam gewerkt, Valerie.
1: Ja. Maar in die tijd was daar die liefdes hier en dit was die gefocus om eerst op die been te komen.
0: Yes, net om op die been te komen. En kijk, ultimately om een naam en echt je reputatie voor jezelf te bouwen.
1: Om je te vestigen.
0: Yes, exactly.
1: Ja.
0: So that is basically.
1: Heeft het goed afgelopen?
0: Oh, baie goed, ja.
1: Maar toen kou je weer harde benen.
0: Kijk, is was maar die leven.
1: Je harde benen.
0: Is was maar die leven.
1: Ja.
0: Ja, nee, kijk, en wat ik vandaag doe, als je zo terugkijkt over de jaren, wat nog met jou gebeurt en waar dier je is en zo aan, zal ik dit nogal niet weer anders wil doen nie, want ja, alhoewel ek deur so baie was, het ek baie geleer. Die het baie geleer in terms of mens wees, in terms of resilience, uithou vermoë in die lewe. You know, en die quiet mental strength was nog altyd daar. So, alhoewel jy wanneer jy in het is, voel het, die wereld is teen jou en alles werk net nie uit die en so aan en so voort.
1: Mm.
0: Maar, weet jy, ek sê nou die dag nog vir iemand wat ook so dier het zwaar tekie gaan en het sê ek waar, weet jy het al 100% oorleef waar dier jy al is. Alles wat vir jou so zwaar gevoel het, jy het 100% al survive.
1: Mm.
0: En as een mens net so bieke achter toe step, sal jy sien, maar dis actually waar.
1: Mm.
0: So baie keer gaan dit oor wat jy daarvan maak. Baie mense noem dit dies daar, ja, maar dit is wat jy daarvan maak. In die oomblik voel het jy so nie, weet jy?
1: Ja.
0: In die oomblik voel het jy so nie. Ja, as jy daar deur kom en baie mense kom glad eens daar deur nie.

Osman drops a bicycle op grond pad tot bij jou. Geef voor jou een briefie met een roilend toegevouw. Eén ding is verzeker, ek's nog mal oor jou. En een osse was een osse, is lang al dood. En een donkie gas, een tijls, is zo glad soos botter op brood. Eén ding is verzeker, ek's nog mal oor jou. Eén ding is verzeker, jy is die oceaanse blauw.

0: Desi Oceaan se blou.
1: Van pinkvoete tot warm gloede, glimlag of tranendal, enigiets wat in jou smaak val, jekerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlach of tranendal, enigiets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

herstel wat gebreek voel en hoop te vind waar daar eens moedeloosheid was. Wanneer twee mense bereid is om saam deur genesing te stap, gebeur iets besonders. Die

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

0: van pinkvoete tot warmgloede, glimlach of tranendal, enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.
1: Goeiedag en welkom by Klankbaan en Kollig op Hartklop FM.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

staan nie uit die stel van probleme aan God en die verkryging van kids antwoorde nie. Net so min is gebed die gebruik om dinge van God te vra en dan terug te sit en te wag dat het gebeur. Indien dit u benader

Ons het geluister na Bobby Angel, Blessed Assurance, Avalon met Adonai en ook Helen Baylor met The Sea of Forgetfulness, Alban Peterson met There is a God Who Knows It All en Bernice met

Papi, papi, wat het ons gesien? Wat het alles gebeur? Wie was daardie man? Toe neem ek hul in my arms en toe draai ons om na die kruis en ek sê, liewe kinders, kyk,

kale inkleer van Psalm 16. Vandag luister ons na die Drakensberg Seënskoor onder leiding van Johan van der Sand met Avi van der Wyk se weergawe van Psalm 16.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enigiets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of traanedal, enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

gestra ter die son. Een paar secondes langer, getallen tussen door een boom, die was die harde sommerstad. Ik denk God het aspres, dit net zo gedoen. Gedenk aan jou gistersmore, en toe het ek gebid. Die bos, veldse rooi groot, is boeier gedra. Die bome se graafskelette, eensam langs die pad. Die appelspore op die grondpad, perfect gehit. Asof dit jou laaste spore, op hierdie jou harde sal wees.

Soms zo en zonder reden, in Alfon van Pas, in de kwevel vanochtend, kom behuiskop voor mij rijdt. Die bos wat reis was vroeg, als gewoonlijk aangezaast.

van penkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enigiets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.